Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten het, ik heb een gewoonte een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag wordt het liedjes. En ik heb heel wat leuke liedjes opgezocht die vandaag allemaal te maken hebben met familie en vrienden. Dus ga er lekker bij zitten en geniet van een uurtje Hollandse muziek met een klein beetje geklets van mij ertussendoor. En zo gaan we er met volle vaart tegenaan. Geniet!

0: En dat waren Danny en Mieke en Misha met Echte Vrienden Blijven Vrienden. En ik ga zo dadelijk verder met een liedje van Toon Hermans. En het is misschien niet een liedje, het zijn woorden. Familie Conference.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Hoe vindt u mijn kostuum? Ik heb een nieuw pak. En mijn haar. Zit mijn haar goed? Ja, ik slaap met een netje, anders hou je ze nooit zo vriendelijk. Dames en heren, het is misschien mogelijk dat ik vanavond zo... dat ik misschien iets te veel over mijn familie zou praten. Dat mag ik u vast nu vertellen, want dat is een zwak van mij. Ik wil wel eens te veel over de familie spreken. Mocht ik dat vanavond ook doen, dan hoop ik dat u me dat zult vergeven. Daar kan ik namelijk niks aan doen. Ik ben, al zeg ik het zelf, ik ben een verschrikkelijke familiegek. Ik hou zo vreselijk van de familie, van de ooms en de tantes en zo. Kan ze wel opvreten, hè? Ja, ik vind het heerlijke mensen, al die families en zo. Alleen ik zie ze zo weinig, hè? En dat bindt juist zo, hè? Want ja, ik ben nooit thuis 's avonds, hè? Ik sta iedere avond van mijn leven, mag ik wel zeggen, op het toneel. Dus ik ben nooit thuis 's avonds. Nou ja, een enkele keer. Maar als ik eens een enkele keer thuis ben, dan moet ik zeggen, dan is het thuis wel leuk, hoor. Dan is het verschrikkelijk lollig. En dan komen ze allemaal op visite ook. Dan zit het huis vol met mensen en dan gaan de schuifdeuren open. En dan zeggen ze, Toon, voordragen. En dan ga ik voordragen thuis, hè. Ja. Ja, en dan komt tante Betsy en dan komt tante Riek. En dan komt tante Emma. Nou, Emma vind ik niet leuk, nee. We hebben één nare tante, zeg. Een zekere tante Emma. Vreselijk mens. Kan uren kletsen, dat mens. Uren. We noemen er ook Emma-klessen. Emma-klessen noemen we ook, hè? Huh? Ja, en we hebben één oom in de familie. Dat vind ik zo'n prachtige vriend. Als die komt, dan is mijn avond goed, hè. Dat is een zekere ome Jo. Huh? Als die s'avonds komt, dan steekt hij de pijp op en dan gaat hij zo bij de haard zitten. En dan zegt hij, jongens, zal ik jullie wat vertellen? Nou, dan, dat is werkelijk prachtig. Dan zit ik uren te luisteren. Robby, weet je wie ik bedoel?
3: De zeeman.
2: Wat zeg je?
3: De zeeman,
2: ja. Ome Jo, de zeeman. Nou, de zeeman. Je zegt, nou, zeeman. Ja, het is een zeeman, maar ik bedoel, het is een heer ook, hè. Het is een heer, hoor. Het is geen zeeman. Het is een zeeheer. Ja. Dat was van u, hè? Dat weet je vast wel. De zeeheer is niet van mij, dames en heren. Dit is van mevrouw. Ik hoorde u zeggen zeeheer, dan zei ik het gouden naam. U was het niet. Maar ik gelijk afrekenen, dan ben ik daar. Oh, hij kan zo prachtig vertellen, hè? Dan zegt hij, jongens, zal ik jullie eens vertellen? En dan komen die verhalen van de zee, hè? Dan moet ik erbij zeggen dat toen hij een kind was, toen trok hij het zeegat al uit, hè? Ja, het was nog maar zo'n jochie en toen trok hij het al uit, hè, het zeegat, hè? Zijn moeder stond erbij toen hij het uittrok, hè? Zijn moeder zei ook, wat trek je daaruit, joh? Zeegat, moeder, zei hij. Kon niet laten, hè? Kon niet laten. Hij is begonnen met een gewoon zeegaatje, sowieso ongeveer. Maar door dat uittrekken op den duur was dat zo'n zeegat. Zijn vader zei ook, hojo, hojo, zei zijn vader, hè? Hojo. Dat is later nog in de zeemansliedjes terechtgekomen, weet je wel? Ho, yo, ho, yo, ho, yo. Dat is van het zeegat van mijn oom. Daar is hij weer bedankt. Nee, wacht even. Eén ogenblikje, jongens. Even niet.
4: Ja, en deze twee lieve mensen, tante Emma en ome Jo, die waren de vorige week, dames en heren, waren die 55 jaar getrouwd. 55 jaar. En dat is een feest geweest, hè. Ze hadden het eerst geheim willen houden, maar ze wonen op een woonschuit en het is uitgelekt. En, ja, En toen zijn we gaan feliciteren. Zeg. Ik had een cadeautje bij me. En ik had een hele grote bos rond. Bloemen, hè, had ik bij me. En het is zo'n leuke avond geworden, zeg. De hele familie was aanwezig. Tante Stien was er. Ja, maar die ken je niet meer terug, zeg. Als je Stien, die is veranderd, zeg. Ik kende haar niet. Ik zeg, Stien, ben jij? Ja, zeg. Die was toch vroeger zo geweldig met zo'n bebouwde kom, weet je wel. Hè? Er is niks van over. Een inlegvel, als je er ziet. Ze waren er allemaal. Tante Nel. Tante Nel was er ook, zeg. Nou, Tante Nel vind ik altijd een beetje sneu. Hè? Die wil altijd leuk doen en het lukt nooit. Zeg. Op het feestje ook, ze wou viool spelen. Hè? Het standje van Schubert wou ze spelen. Hè? Ja, het is helemaal mislukt, zeg. Ze nam de viool, ze legde hem op de schouder. Toen legde ze zo die kinnen erop, hè? Want ze heeft 2 of 3. Enfin, ze legt die hele zaak, legt ze zo bovenop. Ze wil met het standje beginnen, zegt, blijft ze met de neus tussen de snaren steken. Niemand durfde te lachen, zeg. Tragisch gewoon, met de neus tussen de snaren. En wat we een werk hebben gehad, zeg. Die heeft een neus, daar komt geen ent aan. Die had veel beter blokfluit kunnen spelen, geloof ik. Hè? Maar het is zo'n puntneus. Toen ik er voor het eerst zag, dacht ik dat ze een banaan stond te eten, weet je. Je hebt nog nooit zo'n lange neus. Die kan onder de douche een sigaret roken. Kun je nagaan. Ja. Ja, weet je wie er ook was? Tante Helene. Maar dat is een hele chique tante. Hè? Oh, Tante Helene, dat is een vrouw met allure. Die heeft nu een brochure geschreven over tafelmanieren. Hoe mensen moeten eten. Maar ik heb haar zelf zien eten. Zeg, keurig, keurig. Als je ziet hoe zo'n vrouw een koekje in de koffie doopt. Zeg. Keurig. Zo, en nooit verder dan tot hier. En...
3: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

En dat waren Anita Meijer en Tineke Schouten met Zussen. En ik ga verder met een liedje van Wilke Alberti en Corrie Brokke. En dat heet Zusje.

0: En dat was Doe Maar met Grote Broer.
1: You're listening to Global.
0: En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? Wij zenden uit via Radio 4EB op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand vanaf 5:30 's middags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437-757-393.
2: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?

En dat was Jantje Koopman met Lieve Opa. En Louis Neefs gaat verder met Toch ben je oma.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.

En dat was Wof de Kunst met de familie van der Meulen. En Gunter Neefs gaat verder met: hoe kunnen we nu vrienden blijven?

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

En dat was Rita Hovink met Kinderen zijn kinderen. En Dana Winner gaat ook zingen over kinderen. En haar liedje heet Geef de kinderen de wereld.

Dit is de Nederlandse groep van Radio 4EB 98.1 FM. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen met ons programma? Wacht dan niet en stuur een berichtje via Messenger Facebook 4EB Dutch. Of lijkt het je zelfs leuk om zelf radiomaker te worden? Geheel vrijblijvend en gratis kun je meedoen met het broadcastprogramma van Radio 4EB. Je krijgt niet alleen een volledige technische training van de radio over hoe je het radiostation moet opereren, maar ook de kans om jouw programma's te maken in de Nederlandse groep en live uit te zenden. Jouw muziek en jouw programma uitgezonden over de lokale zender of zelfs digital over de gehele wereld. Is dat niet geweldig? Je eigen programma live op de radio? Bij Radio 4EB krijg je de kans om dat helemaal vrijwillig en kosteloos te doen. Kom bij onze groep en wie weet ben jij binnenkort een van onze broadcasters die live zijn of haar uitzending doet op de Nederlandse radio. En zeg nou zelf, dat is toch hartstikke gaaf? Altijd al een DJ willen zijn voor een radiostation? Nu is je kans. Stuur een berichtje via Facebook 4EB Dutch. Tot snel!

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn Global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.